Bye.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Jouw tienerjaren, alsof ze nooit zijn weg geweest. Elke dag opnieuw, hier bij Radio Ludo.
1: Geniet van je dag, Ludo.
2: Honey.
1: All right.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

never needed anyone. And making love was just

0: Hey, dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De stad Beringen start een onderzoek naar de toekomst van twee gebouwen op de B-Mind-site. Het gaat om het inkomgebouw en het sociaal gebouw. Door de komst van het mijnbelevingscentrum Mindset in 2028 verliezen ze hun huidige functie. Vandaag zitten er onder meer Visit Beringen en het Mijnmuseum. De stad wil samen met B-Mind nieuwe invullingen zoeken met een publieke bestemming voor het sociaal gebouw als uitgangspunt. In Zuid-Leeuwen hebben de politie en de middelbare scholen een nieuw veiligheidsprotocol afgesproken. Daarin staan duidelijke richtlijnen voor de aanpak van problemen zoals agressie, drugs en wapenbezit. Ook zijn er afspraken hoe incidenten worden gemeld en wanneer het parket wordt ingelicht. Volgens de stad moet de samenwerking zorgen voor meer veiligheid en betere communicatie tussen scholen en politie. Vandaag krijgen we in onze provincie een afwisseling van zon en wolken. In de namiddag is er een lokale bui mogelijk en tegen de avond neemt de kans op regen toe. Het wordt zo'n 19 à 20 graden. Morgen is het vaak bewolkt met perioden van regen. In de namiddag komen er opklaringen. Maar het blijft wisselvallig. De temperatuur stijgt opnieuw naar zo'n 21 graden met een stevige westenwind.

0: Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Mazeik in Limburg is een vrouw van 58 omgekomen in het verkeer. Ze reed met de fiets en werd aangereden door een tractor. De bestuurder was een jongen van 17. Hij reed eerst door, maar keerde dan terug. De politie heeft hem opgepakt. Er wordt nog nagegaan of hij een geldig rijbewijs heeft. De Vlaamse overheid trekt 460.000 euro uit om 7 lokale besturen te helpen nieuwe stads- en buurtbossen aan te leggen. Het geld zal vooral worden gebruikt om gronden aan te kopen, waarop allesamen zo'n 8 hectare bos wordt gecreëerd. Onder meer Aalst, Ronse en Zaventem maken deel uit van het project. De Vlaamse regering wil 10.000 hectare extra bos realiseren tegen 2030. Minister Jo Broens wijst erop dat bossen ons helpen beschermen tegen hitte en extreme regenval. En dat is nodig in een Vlaanderen dat al grotendeels verstedelijkt en verhard is. Het Amerikaanse leger heeft gisteravond opnieuw Iraanse doelen aangevallen. Volgens de VS waren dat zelfverdedigingsaanvallen na Iraanse raketaanvallen op Kuwait en Bahrein. Het Amerikaanse leger zou 3 raketten hebben onderschept die op weg waren naar Bahrein. De VS schoten ook 3 aanvalsdrones neer die op civiele schepen waren gericht. De Verenigde Staten halen volgend jaar meetapparatuur weg uit de Atlantische en de Stille Oceaan. Het gaat om onder meer boeien die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken de gegevens voor klimaatonderzoek. De regering Trump bezuinigt nu hierop. Daardoor vrezen wetenschappers dat ze door dit gat in de metingen niet meer goed kunnen volgen hoe die stromingen veranderen door de opwarming van de aarde. Europese onderzoekers noemen het besluit dramatisch. Ze hopen dat Europa het meetsysteem overneemt. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en maximaal 18 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. In het weekend warmt het weer wat op. Zondag is tot 20 graden mogelijk.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: In Mazeik is een vrouw van 58 om het leven gekomen bij een aanrijding met een tractor. Het ongeval gebeurde op de Kinrooiersteenweg in Neerhouteren. De tractorbestuurder, een 17-jarige jongen, reed eerst door, maar keerde later terug. Hij werd opgepakt en verhoord. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog onduidelijk. Een verkeersdeskundige onderzoekt de omstandigheden. De generatorenfabrikant E-Power uit Nieuwerkerke is failliet verklaard. Zo'n 100 werknemers verliezen hun job. Het bedrijf kampte al langer met dalende verkoop en uitgestelde bestellingen. Volgens de vakbond kwam het nieuws hard aan. Er lopen wel gesprekken over een mogelijke overname. In dat scenario zouden nog 35 tot 40 shops behouden kunnen blijven. Vandaag krijgen we in onze provincie een afwisseling van zon en wolken. In de namiddag is er een lokale bui mogelijk en tegen de avond neemt de kans op regen toe. Het wordt zo'n 19 à 20 graden. Morgen is het vaak bewolkt met perioden van regen. In de namiddag komen er opklaringen, maar het blijft wisselvallig. De temperatuur stijgt opnieuw naar zo'n 21 graden met een stevige westenwind.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De Vlaamse regering maakt het voor gedetineerden mogelijk om hun diploma secundair onderwijs te behalen tijdens hun detentie. Dat heeft minister Zowel Demir aangekondigd. Zij wil zo gedetineerden meer perspectief bieden. Nu heeft maar zo'n 1 op de 4 gedetineerden een diploma secundair onderwijs. Maar zo'n diploma verhoogt wel de kans om na detentie te integreren in de maatschappij en om werk te vinden. Vanaf volgende zomer is het niet meer verplicht om de gevaren driehoek te plaatsen. Bij pech volstaat het dan om de 4 richtingaanwijzers aan te zetten. Het is namelijk gevaarlijk om over de pechstrook te wandelen en daarom wordt de maatregel aangepast. Voorlopig is het plaatsen van de gevaren driehoek wel nog verplicht. Wie dat niet doet, riskeert een boete van €58. Brussels Airport verwacht vandaag veel drukte na de staking bij luchtverkeersleider Skies gisteren. Door die actie lag het luchtverkeer stil tussen 2:00 's middags en 9:00 's avonds gisteren. Zo'n 140 vluchten werden geschrapt. Reizigers krijgen vandaag het advies om goed op tijd naar de luchthaven te komen en de info van hun luchtvaartmaatschappij te volgen. In de regio Donetsk in Oekraïne zijn vanmorgen 7 mensen overleden bij een droneaanval op een bus. Er zijn ook 11 gewonden. De informatie komt van Rusland. Dat zegt dat Oekraïne achter de aanval zit. De bus was vertrokken uit Moskou en was onderweg naar het schiereiland de Krim. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en maximaal 18 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. In het weekend warmt het weer wat op. Zondag is tot 20 graden mogelijk.
1: Espresso. Goedemorgen. Koffiekletsen met Ludo Weijlen.

0: Where do I begin? Bij het begin zeker. Goedemorgen allemaal, welkom alweer. Dit is Espresso.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludo Wijn.
0: Het is vandaag 3 juni en ook vandaag hoort u Espresso bijna continu. Alleen een kleine onderbreking straks om iets over 9:30, want het is woensdag vandaag. En dan komt vakantie of geen vakantie Mark Brillewet langs. En vandaag heeft het over Jeff van Uitzel. Muziek tot 10 uur, onder andere van Albano en Romina Power, van Judas, van Kenny Rogers en van Kerry and Pacemakers.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012-69-0044. Of kijk op wopa.be.
4: Espresso. Coffee time. Met de Ludo Wijn.

0: you go away.
1: De Brilotheek. Een rondleiding door de jeugdjaren van de pop. Met Mark Brilouet.
2: Terwijl ik hier van mijn enige kop koffie van de dag geniet, want meer drink ik niet, dacht ik eraan dat we hebben regelmatig artiesten die we op handen dragen en die we nadien vergeten. Vaak speelt daar het feit mee dat ze er niet meer zijn, dat de dood hen uit ons geheugen precies heeft gewist. En toen moest ik meteen denken aan iemand die ik met veel warmte heb mogen interviewen. En dat is Jef van Uytsel. Weet je nog? Jef, die in de jaren 70 en ook nadien met zijn gitaar, soms met een kleine begeleiding, door Vlaanderen trok. En ons kon verwarmen met mooie muziek. Dat mag gezegd worden. Ik ga eens aan Jef vragen, want ik kan hem zo uit mijn archief halen. Of bij hem thuis veel muziek was te horen?
3: Niet veel, want ik heb muziek zo wat leren kennen. Enfin, mijn vader was wel, dat was iets speciaals, dat weten weinig mensen. Mijn vader had als hobby liedjes maken. Kon niet zingen, zong ongelooflijk vals. In mijn moeders familie en moeder zelf, maar ook een paar tantes, die hadden zo liefde voor muziek, die zongen graag. Zo vanuit zichzelf. En de vader zelf was wel heel goed in het maken van de toenmalige bonte avonden, die hij in elkaar stak met wat plaatselijke vrienden. Hij schreef daar schetsjes voor, dus grappige verhaaltjes, en hij presenteerde dat. En hij zong een liedje mee. En er waren een paar mensen van de fanfare die een beetje vrij konden spelen, die zo wat los konden spelen, die dan zo'n orkestje vormden. Ik heb die sfeer zo meegemaakt van kinds af aan. Om de zoveel maanden werd er zo'n avond gegeven in het dorp, en dan gingen we daar naar kijken.
2: Maar werden er platen gekocht? Was er radio?
3: God ja, radio natuurlijk altijd. Altijd radio. Heel veel radio.
2: Maar wat ik heb zelf. Wat pikte je zo op?
3: Ik heb eigenlijk. Vooral als ik zo terugblik, want ik heb ook niet zo'n ijzersterk geheugen, zou dat allemaal een keer moeten opschrijven. Als ik zo los uit de pols terugblik, is het eigenlijk zo'n beetje begonnen met naar half uur maniora toe, waar ik zelf al op het podium ging staan en zo wat dingen improviseren.
2: Maar vroeger, in jouw kinderjaren?
3: De prullen jeugd niet. Nee. De eerste wat ik me herinner is dat men mij soms vroeg om op de treden van het klaslokaal te komen staan, het lager onderwijs. Omdat ik zo'n paar liedjes van ons vader kende. Onder andere over alle straten van Meerhout en over een paar volksliedjes van de streek, die ik dan moest debiteren. Dus in het kleuteronderwijs was ik in niks geïnteresseerd. En dan kwam het lager onderwijs. En juist voor het einde van het kleuteronderwijs was er zoiets van, zijn verstand ging open. En toen, in het lager onderwijs was alles eigenlijk heel eenvoudig. Heel, heel, heel makkelijk, heel, heel, heel plezant eigenlijk.
2: En middelbare studies, bleef je in Meerhout of?
3: Nee, ik heb een humaniora gedaan. In het klein seminarium van Hoogstraten.
2: Je deed daar Latijn-Grieks?
3: Ja.
2: De zwaarste afdeling, denk ik, hè?
3: Toen wel, ja, maar toen was er nog geen Latijn-wiskunde of Latijn-wetenschappelijke.
2: Kweelde je toen al? Was er al enige vorm van?
3: Tijdens je humaniorenperiode, waar toneel oog in het vaandel stond, werd ik geselecteerd om mee te doen bij het toneelgezelschap. En toen ben ik ook beginnen zelf zo wat dingen te schrijven en zo. Ja, stukjes toneel, zo'n beetje. Maar ook af en toe een liedje. Want het begon toen met de radio. We luisterden naar de top 10 of zoiets, of de top 20, ik weet het niet meer. Waar dan de Amerikaanse spullen wat doorzijpelden. En zoals Elvis en compagnie, je weet. En dan begon ik zo, omdat ik die teksten meestal nog wel vrij flauw vond, begon ik dan zelf zo wat teksten te maken op bestaande liedjes.
2: Engels, Nederlands?
3: Nederlands al, dat was zo het begin.
4: 'S Middags word ik wakker met een houten kop. Mijn ogen zijn nog moeilijk te gebruiken. En achter in mijn hersenpan hoor ik vogels fluiten. Van een opzalvalder, ik voel me hol. Mijn maag is nog onzeker en ik grijp al naar een beker om die oude jongen

s'avonds, dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is ongeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.

wat ontsluit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog.

de trappen op en prikkelt mijn vermoeide reukorganen. Ik sleep me naar beneden, mijn ingewanden draaien van op zijn folder, wat een mop. Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier van op zijn

morgen s'avonds, dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is ongeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De Vlaamse regering maakt het voor gedetineerden mogelijk om hun diploma secundair onderwijs te behalen tijdens hun detentie. Dat heeft minister Zowel Demir aangekondigd. Zij wil zo gedetineerden meer perspectief bieden. Nu heeft maar zo'n 1 op de 4 gedetineerden een diploma secundair onderwijs. Maar zo'n diploma verhoogt wel de kans om na detentie te integreren in de maatschappij en om werk te vinden. Vanaf volgende zomer is het niet meer verplicht om de gevaren driehoek te plaatsen. Bij pech volstaat het dan om de 4 richtingaanwijzers aan te zetten. Het is namelijk gevaarlijk om over de pechstrook te wandelen en daarom wordt de maatregel aangepast. Voorlopig is het plaatsen van de gevaren driehoek wel nog verplicht. Wie dat niet doet, riskeert een boete van €58. Brussels Airport verwacht vandaag veel drukte na de staking bij luchtverkeersleider Skies gisteren. Door die actie lag het luchtverkeer stil tussen 2 uur 's middags en 9 uur 's avonds gisteren. Zo'n 140 vluchten werden geschrapt. Reizigers krijgen vandaag het advies om goed op tijd naar de luchthaven te komen en de info van hun luchtvaartmaatschappij te volgen. In de regio Donetsk in Oekraïne zijn vanmorgen 7 mensen overleden bij een droneaanval op een bus. Er zijn ook 11 gewonden. De informatie komt van Rusland. Dat zegt dat Oekraïne achter de aanval zit. De bus was vertrokken uit Moskou en was onderweg naar het schiereiland de Krim. Het is wisselend bewolkt met geregeld een bui en maximaal 18 graden. De volgende dagen hetzelfde weerbeeld. In het weekend warmt het weer wat op. Zondag is tot 20 graden mogelijk.
1: Ludo. Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

kan het duidelijk horen aan onze muziek van Radio Ludo. De broertjes Wilson waren proactief. I can hear music. De Beach Boys waren dat. Het is 6:50. Goedemorgen, woensdag 3 juni is het. Vrienden, welkom. Dit is de ochtend van Radio Ludo. Zo pas nog espresso met Ludo Wijnen. Ik ga door samen met jou doorheen de voormiddag tot 12 met Lunchbox. Onze boterhamdoos openen, nu nog eventjes wachten, straks wat aperitiefje tussen bijnemen. En liedjes van George Moustaki, we hebben Stevie Wonder en zelfs Johnny and the Hurricanes. Het is de Wereldfietsdag vandaag, meer erover. Ik ben trouwens ook met mijn fiets naar hier gekomen vandaag, op deze Wereldfietsdag. Eerst wat Nederlandstalig, John Terra.

3 juni, het is de Wereldfietsdag vandaag. De fiets wordt wereldwijd gevierd als duurzaam vervoermiddel. De dag is uitgeroepen door de Verenigde Naties. Fietsen bevordert gezondheid en vermindert vervuiling. Het is een toegankelijk transportmiddel voor velen. Steden stimuleren veilige fietsinfrastructuur. Ook recreatief fietsen wordt aangemoedigd. De fiets staat symbool voor vrijheid en eenvoud. Bewust mobiliteitsgebruik krijgt vandaag extra aandacht. Op deze Wereldfietsdag.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Fijn, hè? Johnny en de Hurricanes waren gekend om hun swingende liedjes in der tijd. Mooi instrumentaaltje trouwens hier op de radio. We herdenken vandaag Muhammad Ali, die stierf op een 3 juni, straks alles erover. Maar eerst toch eens meegenieten van An Christie, met de bewerking op een liedje van ABBA. Het gebeurde in 1976, When I Kissed the Teacher.

0: een stem die ons raakte, een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 3 juni, wij herdenken vandaag Cassius Clay, alias Muhammad Ali. Amerikaanse bokser die in 2016 op 3 juni op 74-jarige leeftijd overleed. Muhammad Ali wordt algemeen beschouwd als een van de grootste zwaargewichtboksers aller tijden. Ali won 3 maal de wereldtitel en werd beroemd door legendarische gevechten tegen boksers als Joe Frazier en George Foreman. Naast zijn sportieve prestaties stond hij ook bekend om zijn charisma, scherpe uitspraken en zijn inzet voor burgerrechten en sociale rechtvaardigheid. In de jaren 80 werd bij hem de ziekte van Parkinson vastgesteld, maar hij bleef wereldwijd een gerespecteerd publiek figuur. Muhammad Ali wordt herinnerd als een sporticoon, zowel binnen als buiten de ring, die een enorme invloed had

Hij werd blind geboren. De Amerikaanse zanger Stevie Wonder, maar een genie in muziek. My Cherie Amour, hier op Ludo nog eens. En van de 70s naar de jaren 80 met Robin Beck. First Time, First Love. Goeie voormiddag.

allersterkste hit voor Simon Dave in der tijd. I'm a Soul Man. Dit is je toonaangevende retro radio. Hadden we de vorige Sandra en Andres. En als het om liefde gaat, ook al uit Eurovisietijd. Straks eens in onze provincie kijken wat er vanavond te beleven valt. Hier in Limburg. Genieten nu van The Carpenters, Karen en Richard Carpenter. Met Please, Mr. Postman.

Please Mr. Postman, dat waren de Carpenters nog eens op Pluto. Deze namiddag kan je naar een muzieknamiddag in het dorpshuis van Bocholt in de Brugstraat 4 in Bocholt. Maandelijks kan je in de buurt, bistro, boutique komen genieten van lokaal muzikaal talent. Je bent welkom voor een gezellige muzikale namiddag. Iedereen is welkom om te luisteren en te genieten. Een hapje of drankje mag, maar niks moet. Deze namiddag komt Chanticoor uit Leopoldsburg naar het dorpshuis in Bocholt. En dat van 14 tot 16 uur. Alle informatie op 089 68 29 80.

The Lovelets in 1973 met Kiss Me, Mio Amore. Goedemiddag, Bart Herman daarvoor nog eens met een winterplaatje uit de jaren 90 en alles valt stil. Wij zijn Radio Ludo, hier is Johnny Cash met The Ring of Fire.

0: fire, the ring of fire.
1: Johnny Cash met zijn leren jacket aan in The Ring of Fire tot bijna 11 uur op Ludo. Zo het ochtendnieuws van 11 en nog meer Lunchbox tot 12. We klinken als fonkelnieuw, maar hier hoor je alleen maar retro hits met dat gouden kantje aan. Zo zijn die hits trouwens. De Dizzy Man's Band en Thicker 2 nog richting 11. Tot zo.

0: de scheepvaartkaaien Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De stad Beringen start een onderzoek naar de toekomst van twee gebouwen op de B-Mind-site. Het gaat om het inkomgebouw en het sociaal gebouw. Door de komst van het mijnbelevingscentrum Mindset in 2028 verliezen ze hun huidige functie. Vandaag zitten er onder meer Visit Beringen en het Mijnmuseum. De stad wil samen met B-Mind nieuwe invullingen zoeken met een publieke bestemming voor het sociaal gebouw als uitgangspunt. In Zuid-Leeuwen hebben de politie en de middelbare scholen een nieuw veiligheidsprotocol afgesproken. Daarin staan duidelijke richtlijnen voor de aanpak van problemen zoals agressie, drugs en wapenbezit. Ook zijn er afspraken hoe incidenten worden gemeld en wanneer het parket wordt ingelicht. Volgens de stad moet de samenwerking zorgen voor meer veiligheid en betere communicatie tussen scholen en politie. Vandaag krijgen we in onze provincie een afwisseling van zon en wolken. In de namiddag is er een lokale bui mogelijk en tegen de avond neemt de kans op regen toe. Het wordt zo'n 19 à 20 graden. Morgen is het vaak bewolkt met perioden van regen. In de namiddag komen er opklaringen. Maar het blijft wisselvallig. De temperatuur stijgt opnieuw naar zo'n 21 graden met een stevige westenwind.
5: Ludo. Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Een song van de Everly Brothers die grasgroen werd gemaakt door Anne Murray. Een echte evergreen. Phil, I kissed you. Goeie voormiddag. Het is ruim 3:11. Samen op naar 12:00 bij Ludo. Woensdag voormiddag. Het is 3 juni. We hebben onze weetjestrommel dit uur met onder meer een weetje over olifanten. We gaan het ook eens hebben dag op dag de tijd in met een nieuwsfeit naar 1965. En straks in de krant een opvallend bizar krantennieuwsje over een schandaal met een functionaris met goudstaven. Want ook dat stond in de krant afgelopen dag. Hier is werk van Trini Lopez.

opvallend krantennieuws. In CIA is een opvallend schandaal aan het licht gekomen. Rond een voormalig hoge functionaris. De man wordt ervan beschuldigd zich jarenlang te hebben voorgedaan als iemand met invloedrijke functies binnen de dienst. Tijdens de huiszoeking werden volgens autoriteiten maar liefst 303 goudstaven aangetroffen. De totale waarde van de vondst wordt geschat op zo'n $40 miljoen. Onderzoekers vermoeden dat het goud afkomstig is van frauduleuze praktijken en misleiding. De zaak kwam aan het rollen na interne signalen over mogelijke onregelmatigheden. De verdachte zou met zijn verhalen investeerders en contacten hebben misleid. De CIA benadrukt dat het gaat om een individueel geval en dat het onderzoek nog loopt. Justitie bekijkt nu welke aanklachten precies zullen worden ingediend. Het incident zorgt voor grote verbazing binnen inlichtingen en financiële kringen in de Verenigde Staten.

0: jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Weet je wie er ook ongelooflijke fan is van deze ijzersterke country muziek, de Mavericks? Dat is onze eigen Ludo Wijnen, de bezieler van Radio Ludo. Voor Ludo speciaal de Mavericks deze voormiddag. Straks terug naar 3 juni 1965 met een nieuwsfeit in de tijd, vrienden. Wow.

0: Hey. Wat gebeurde er op deze dag jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: De tijd in vandaag, 3 juni naar 1965. Op die dag maakte astronaut Ed White de eerste Amerikaanse ruimtewandeling. Hij verliet het ruimtevaartuig Gemini 4 tijdens een missie in de ruimte. White zweefde ongeveer 20 minuten buiten het schip. De missie bewees dat werken in de ruimte mogelijk was. Het was een belangrijke stap in de ruimterace met de Sovjet-Unie. De beelden werden wereldwijd uitgezonden. En het succes bracht de NASA dichterbij maanlandingen. Eerste Amerikaanse ruimtewandeling op 3 juni 1965.

Sheila met een liedje van Middle of the Road, Les Rois Mages. En die hele aparte, fijne klassiekers, die horen we graag voorbij komen. Dankzij Marc Brilouet, onze muzieksamensteller en producer van Radio Ludo. Met Johnny Tillotson daarvoor nog eens bij ons. Stilaan naar 11:30, hier een fijn duet tussen Barbra Streisand en Neil Diamond. Die deden dat in de vroege 90s. You Don't Bring Me Flowers.

is alle kleurenpotloden samenleggen en de kleuren, de colors van Donovan kleuren. Mooi toch? Zeker weten. Straks weet je, Strommel, over olifanten en spiegeltjes vandaag. En wat die combinatie maakt, dat hoor je zometeen. Na André Brasseur.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Elke dag fijne weetjes in de weetjestrommel. Vandaag hebben wij het over olifanten. Olifanten behoren tot de weinige dieren die de spiegeltest doorstaan. Een experiment om het zelfbewustzijn te meten. Wanneer olifanten een spiegel zien, reageren ze niet alsof er een andere olifant is, maar onderzoeken ze hun eigen lichaam. Wetenschappers hebben olifanten een stip op het hoofd gegeven en gezien dat ze hun slurf gebruiken om daaraan te voelen. Wat bewijst dat ze begrijpen dat het hun eigen reflectie is. Dit gedrag is zeldzaam in het dierenrijk en toont aan dat olifanten een hoge intelligentie hebben. Naast dolfijnen en mensapen zijn ze een van de slimste diersoorten op aarde. De olifanten die doorstaan dus feilloos de spiegeltest.

De allerbekendste Asmund was Danny Asmund, die ook een zeer rijke muzikale carrière solo kende na het opdoeken van die Asmunds in der tijd. The Long-Haired Lover from Liverpool. Radio Ludo, leukste evergreens. Dag in dag uit, de klok rond, 7 op 7. Maman, amour, dit is Franstalig van Gérard Lenormand.

Liedje uit 1980 op een verzamelalbum van Gérard Lenormand dat nu nog eens gesmaakt wordt op de radio. Maman, amour. Goeie voormiddag, het is bijna 12 uur. Straks op de middag gaan wij feilloos door met de allergrootste evergreens bij Ludo. Smaakvolle muziek als je aan tafel gaat. Dit is nog Demi Sosos en zijn band Aphrodite's Child met It's 5 o'clock. Een mooie middag, fijne woensdag. Morgen opnieuw vanaf 10 uur. Dan zijn we opnieuw voor Lunchbox. Tot morgen.

jij die ver van me bent. Oh, ik kan jou best missen, zeg ik wanneer ze vissen, geloof ik er zelf wat van, dat ik zonder jou kan.

0: Hey, tank jij al bij Bout? De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusen, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bout, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Ongeveer 20% van de kersenoogst is beschadigd door regen en hagel. Door de hevige neerslag van vorige week zijn veel kersen opengebarsten en daar kwam afgelopen weekend nog een hagelschade bij. Vooral in Limburg zijn telers zwaar getroffen. Wat de impact is op het volledige seizoen is nog onduidelijk. Sommige telers zagen tot een derde van hun oogst verloren gaan. In Glabbeek moeten niet-inwoners binnenkort dubbel zoveel betalen voor buitenschoolse kinderopvang. De gemeente wil zo de grote toestroom van kinderen van buitenaf beperken. Ook komt er een tijdelijke leerlingenstop in de gemeenteschool. Volgens de burgemeester zijn de maatregelen nodig, omdat de capaciteit onder druk staat en de kosten voor de gemeente sterk oplopen. Vandaag krijgen we in onze provincie een afwisseling van zon en wolken. In de namiddag is er een lokale bui mogelijk en tegen de avond neemt de kans op regen toe. Het wordt zo'n 19 à 20 graden. Morgen is het vaak bewolkt met perioden van regen. In de namiddag komen er opklaringen, maar het blijft wisselvallig. De temperatuur stijgt opnieuw naar zo'n 21 graden met een stevige westenwind.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be. Ludo.

Zitat.

0: with me.
1: Ach, laat maar waaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
2: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Al maar meer gevangenen in ons land slapen op de grond. Het zijn er nu al bijna 740, of 3 keer zoveel als een jaar geleden. Nochtans werd eind vorig jaar een noodwet van kracht om het probleem aan te pakken. Maar die blijkt een tegenovergesteld effect te hebben. De regering werkt nu aan een nieuwe noodwet. Bij een zwaar ongeval in Ranst is vanmorgen een thuisverpleegster omgekomen. De vrouw van 53 botste met haar auto frontaal op een betonmixer. De chauffeur van de betonwagen raakte niet gewond, maar was in shock. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Er komen opvallend meer klachten binnen over problemen met leerlingenvervoer, zoals agressief rijgedrag van chauffeurs. Dat volgt op het drama vorige week in Buggenhout. 4 mensen kwamen om toen een schoolbusje aangereden werd door een trein. Het drama heeft heel wat mensen alerter gemaakt. Oekraïne heeft een grootschalige droneaanval uitgevoerd op de Russische stad Sint-Petersburg. Een grote olieopslagplaats vatte vuur. De aanval valt samen met een belangrijk economisch forum in Sint-Petersburg. President Poetin zit dat voor en er zijn heel wat internationale gasten uitgenodigd. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Bryson is onder meer bekend van duetten in Disneyfilms. Zo zong hij samen met Celine Dion Beauty and the Beast in de gelijknamige film. En in Aladdin bracht hij het duet A Whole New World met Regina Bell. Daarnaast scoorde Bryson ook de hit Tonight I Celebrate My Love samen met Roberta Flack. Zij stierf begin vorig jaar. Peebo Bryson kreeg enkele dagen geleden een beroerte en is aan de gevolgen daarvan overleden. Hij werd 75. Het is grijs met enkele regenbuien. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Ook morgen mogen we buien verwachten. Plaatselijk kan het dan ook onweren bij een graad of 19.

0: kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleintiertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: In Mazeik is een vrouw van 58 om het leven gekomen bij een aanrijding met een tractor. Het ongeval gebeurde op de Kinrooiersteenweg in Neerhouteren. De tractorbestuurder, een 17-jarige jongen, reed eerst door, maar keerde later terug. Hij werd opgepakt en verhoord. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog onduidelijk. Een verkeersdeskundige onderzoekt de omstandigheden. De generatorenfabrikant E-Power uit Nieuwerkerke is failliet verklaard. Zo'n 100 werknemers verliezen hun job. Het bedrijf kampte al langer met dalende verkoop en uitgestelde bestellingen. Volgens de vakbond kwam het nieuws hard aan. Er lopen wel gesprekken over een mogelijke overname. In dat scenario zouden nog 35 tot 40 shops behouden kunnen blijven. Vandaag krijgen we in onze provincie een afwisseling van zon en wolken. In de namiddag is er een lokale bui mogelijk en tegen de avond neemt de kans op regen toe. Het wordt zo'n 19 à 20 graden. Morgen is het vaak bewolkt met perioden van regen. In de namiddag komen er opklaringen, maar het blijft wisselvallig. De temperatuur stijgt opnieuw naar zo'n 21 graden met een stevige westenwind.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëd Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëd Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be, in heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Zorgnet Icuro, het netwerk van Vlaamse zorgorganisaties, vraagt de overheid om strenger op te treden tegen patiënten die hun medische afspraken niet nakomen. Het doet dat na klachten van ziekenhuizen in Antwerpen en Turnhout, waar het probleem al maar toeneemt. Voor talloze, niet dringende afspraken komen patiënten niet opdagen zonder te verwittigen. Dat kost de instellingen geld en belet ook dat ze een andere patiënt kunnen contacteren om de vrijgekomen plaats in te vullen. De 17-jarige die gisterenmiddag met een tractor een fietster van 58 doodreed in Nee-Roeteren bij Maaseik, is na zijn verhoor weer vrijgelaten. De jonge man reed na het fatale ongeval eerst door, maar keerde later terug. Zijn rijbewijs is onmiddellijk ingetrokken, maar er blijkt nu onduidelijkheid te zijn over de specificatie van dat rijbewijs. Het parket zoekt nu uit of hij wel met een combinatie van tractor en aanhangwagen mocht rijden. De politie analyseert nog camerabeelden om de exacte omstandigheden van het ongeval uit te klaren. In Doornik bij Henegouwen is een minderjarige jongen opnieuw betrapt op het stelen van een bus van Le Tech, tegenhanger van De Lijn. De tiener dringt telkens 's nachts binnen op de busstelplaats, maakt ritjes met de bus en zou zelfs passagiers oppikken. 's Ochtends laat hij de bus ergens achter, gisteren nog in Moeskroen, 30 kilometer verder. De politie kent de identiteit van de dader, maar die blijkt hardliggers. Voor zover bekend kreeg hij nog geen straf. Er loopt nu een gerechtelijk onderzoek tegen hem. In Frankrijk heeft de Nationale Dienst voor Fraudebestrijding opnieuw twee monsterboetes opgelegd aan de Chinese internetgigant Shein. De totale boete bedraagt meer dan 22 miljoen euro. De dienst verwijt Shein onder andere een gebrek aan informatie over de traceerbaarheid en samenstelling van kledij en andere producten en wijst op de vele klachten over leveringstermijnen. Shein kreeg in Frankrijk al meer dan 200 miljoen euro boetes, maar vecht die telkens aan. Tot 20 graden en op de meeste plaatsen droog, maar het kan vanmiddag gaan regenen vanaf het westen. Ook de volgende dagen blijft het wisselvallig met kans op buien.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Hey, tank jij al bij Bout? De Q8 kwaliteit vind je in Borgloon, Maasijk, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart K in Hasselt. Bout, ook met bedrijfskaart. Bouts petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Ongeveer 20% van de kersenoogst is beschadigd door regen en hagel. Door de hevige neerslag van vorige week zijn veel kersen opengebarsten en daar kwam afgelopen weekend nog een hagelschade bij. Vooral in Limburg zijn telers zwaar getroffen. Wat de impact is op het volledige seizoen is nog onduidelijk. Sommige telers zagen tot een derde van hun oogst verloren gaan. In Glabbeek moeten niet-inwoners binnenkort dubbel zoveel betalen voor buitenschoolse kinderopvang. De gemeente wil zo de grote toestroom van kinderen van buitenaf beperken. Ook komt er een tijdelijke leerlingenstop in de gemeenteschool. Volgens de burgemeester zijn de maatregelen nodig, omdat de capaciteit onder druk staat en de kosten voor de gemeente sterk oplopen. Vandaag krijgen we in onze provincie een afwisseling van zon en wolken. In de namiddag is er een lokale bui mogelijk en tegen de avond neemt de kans op regen toe. Het wordt zo'n 19 à 20 graden. Morgen is het vaak bewolkt met perioden van regen. In de namiddag komen er opklaringen, maar het blijft wisselvallig. De temperatuur stijgt opnieuw naar zo'n 21 graden met een stevige westenwind.

0: zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loret Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loret Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: heel Limburg. Digitaal op DAB+. Dit is Ludo.
1: Regen en wind, het is koud. Oh, wat is het weer guur. De hond moet naar buiten, maar ja, misschien ook.

0: Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Zangeres, presentatrice en voormalig politica Margriet Hermans is overleden. Dat heeft dochter Céline bekendgemaakt. Onlangs raakte bekend dat ze leed aan een zeldzame en agressieve vorm van kanker. Margriet Hermans had een mediacarrière van meer dan 40 jaar en was alom geliefd met haar hartelijke lach en dan weer amusante, dan weer zeer gevoelige liedjes. Margriet Hermans was 72. Zorgnet Ikuro, het netwerk van Vlaamse zorgorganisaties, vraagt de overheid om strenger op te treden tegen patiënten die hun medische afspraken niet nakomen. Het doet dat na klachten van ziekenhuizen in Antwerpen en Turnhout, waar het probleem al maar toeneemt. Voor talloze niet-dringende afspraken komen patiënten niet opdagen zonder te verwittigen. Dat kost de instellingen geld en belet ook dat ze een andere patiënt kunnen contacteren om de vrijgekomen plaats in te vullen. In Doornik in Henegouwen is een minderjarige jongen opnieuw betrapt op het stelen van een bus van Letek, tegenhanger van de lijn. De tiener dringt telkens 's nachts binnen op de busstelplaats, maakt ritjes met de bus en zou zelfs passagiers oppikken. 'S Ochtends laat hij de bus dan ergens achter, gisteren nog in Moeskroen, 30 kilometer verderop. De politie kent de identiteit van de dader, maar die blijkt hardleers. Voor zover bekend kreeg hij nog geen straf. Er loopt nu een gerechtelijk onderzoek tegen hem. In Frankrijk heeft de Nationale Dienst voor Fraudebestrijding opnieuw twee monsterboetes opgelegd aan de Chinese internetgigant Shein. De totale boete bedraagt meer dan 22 miljoen euro. De dienst verwijt Shein onder meer een gebrek aan informatie over de traceerbaarheid en samenstelling van kledij en andere producten en wijst op de vele klachten over leveringstermijnen. Shein kreeg in Frankrijk al meer dan 200 miljoen euro boetes, maar vecht die telkens aan. Tot 20 graden en op de meeste plaatsen droog, maar het kan vanmiddag gaan regenen vanaf het westen. Ook de volgende dagen blijft het wisselvallig met kans op een bui.

dan zullen we dat maar niet doen voor Chris Norman en zijn formatie Smokey in Don't Play Your Rock'n'Roll To Me. Nochtans, de kans is toch wel bijzonder groot dat je in deze uitzending van Hallo Limburg wel zo'n plaatje zal tegenkomen. Hoe dan ook, blijven luisteren is dus de boodschap. Een heel goede namiddag en welkom.

Ja, de man die in de jaren 80 die grote zonnehit scoorde, en dat was Maquella Idea. Dit was Een nacht om gek te worden. Dat is letterlijk vertaald van deze Una notte da impazzire van deze Pino Daggio. Maar snel over naar Gene Pitney, die heeft nog wel even de tijd nodig, namelijk 24 Hours from Tulsa.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Dat was Annabel en dit keer van Boudewijn de Groot. Fietsers zijn blijkbaar vaker betrokken bij ongevallen met gewonden. En daarom start de politie LRA met een sensibiliseringscampagne. Zometeen er meer over.

Duo Robson en Jerome. En dan naar die sensibiliseringscampagne van de politie LRA. Want in 2026 is bij ruim 40% van de ongevallen met gewonden in de politiezone Limburg, regio Hoofdstad, een fietser betrokken. Een nieuwe sensibiliseringscampagne rond afleiding in het verkeer moet die fietsers bewust maken van de gevaren van gsm-gebruik, oortjes of hoofdtelefoons en andere vormen van afleiding in het verkeer. En daarom lanceert de politie dus een nieuwe preventiecampagne rond afleiding in het verkeer, want die afleiding blijft een van de grootste oorzaken van verkeersongevallen. En dat doen ze met opvallende banners op de politievoertuigen. Daarmee wil de zone weggebruikers bewust maken van de risico's van onoplettendheid achter het stuur, op de fiets of op een bromfiets. De campagne richt zich in het bijzonder op jongeren en jongvolwassenen, maar dient gelijktijdig ook als een geheugensteuntje voor alle weggebruikers. En ze doen dat met de slogan: hoor, zie en blijf alert.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op wopa.be.

echte meezinger. Deze hier van de Merry Men en hun Big Bamboo. 3 op de 10 sportclubs die zitten blijkbaar in financiële nood en daarom wordt het lidgeld opgetrokken. Daarover zometeen meer na dit mooie nummer van Erik van Nijgen en Sanne.

geloof dat het toen was, omwille van de 50ste verjaardag van de koning van het Vlaamse lied Wiltura, dat er heel wat artiesten een cover maakten van een van zijn vele hits. En dat waren dit keer Erik van Nijgen en Sanne met Aan Mijn Darling. En jawel, veel Vlaamse sportclubs zitten dus in geldnood. Dat blijkt uit een enquête van de Vlaamse Sportfederatie bij zo'n 800 clubs. Daar blijken de kosten voor energie, zaalhuur en materiaal dubbel zo snel te stijgen als de inkomsten. En vandaar dus dat heel wat clubs hun lidgeld zullen verhogen komend seizoen. Het gaat om zo'n 3 op 10 clubs. Het gaat met 10% omhoog. En nog eens 36% overweegt een prijsstijging. Ja, clubs proberen de jeugd wel buiten schot te houden, maar ook dat lukt vaak niet. Extra sponsoring zoeken is voor veel clubs bovendien geen optie, want wie meer dan 25.000 euro omzet draait, botst op het federale BTW-platform. En overschrijden ze die grens, dan worden ze BTW-plichtig en moeten ze ook een complexe administratie bijhouden, wat ze ten alle tijde proberen

Dat waren de Chiffons in deze Sweet Talking Guy. Zometeen een muzikaal feit en dat hier bij Radio Ludo. Maar eerst nog dit wel toch speciale plaatje van Harry Belafonte in deze Jump in the Line.

wat speciale plaat van deze Harry Belafonte. En dat in deze Jump in the Line. Rond 3 juni verschuift de Vlaamse muziekwereld traditiegetrouw naar de zomerhits. En in de vroege jaren 90 was dit stevast de week waarin de opnames van het legendarische muziekprogramma 10 om te zien op de zeedijk van Blankenbergen op volle toeren begonnen te draaien, waardoor artiesten zoals Clouseau, Wiltura en ook Mama Sjasje rond deze datum massaal in de Vlaamse hitlijsten staan. En trouwens, de zanger van Mama Sjasje, Peter van Laat, is vandaag jarig. Hij wordt namelijk 59. En Anne de Baatselier en Willy Sommers hebben trouwens bekendgemaakt dat binnenkort weer die opnames zullen starten. En er komt ook een wat speciale editie van 10 om te zien. Dat is Back to the 90s. En die zal doorgaan op vrijdag 13 november in de Afasdom in Antwerpen. En vandaag draaien we, omdat Peter van Laat jarig is, zijn platinaplaat. Dat is een cover, Als de dag van toen. Dit is Mama Sjasje.

Ja, die angst was gisteren volledig weg, want geen enkel vliegtuig ging nog de lucht in omwille van de staking daar bij Skies. Maar dat is echt niet om te lachen. Je zal je vakantie er maar laten starten. Charlie Dore en Fear of Flying. Daarmee zijn we alweer doorheen dit eerste deel van deze Hallo Limburg. Ik heb nog onder meer deze van Lisa Delboog. En liefde is een kaartspel.

heel Limburg. Digitaal op DAB+. Jouw leukste evergreens. Geniet van je dag. Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Zangeres, presentatrice en voormalig politica Margriet Hermans is overleden. Dat heeft dochter Céline bekendgemaakt. Onlangs raakte bekend dat Margriet leed aan een zeldzame en agressieve vorm van kanker. De behandelingsopties waren zeer beperkt en ze koos nu zelf voor euthanasie. Margriet Hermans had een mediacarrière van meer dan 40 jaar. In de jaren 90 was de naar haar genoemde talkshow een van de grote kijkcijferkanonnen van de openbare omroep. 4 jaar geleden behaalde ze met Lekker blijven hangen nog onverwacht haar grootste succes als zangeres. Een van haar meest gevoelige liedjes was Een vriend uit 1987. No.

0: Margriet Hermans was 72. De directie van supermarktketen Aldi zet zijn voornemen door om al zijn winkels in ons land te openen op zondagvoormiddag tot 13 uur. Het heeft de vakbonden daarover nu een eerste keer officieel geïnformeerd. Twee maanden geleden zorgde dat bericht voor veel verzet bij bonden en personeel. Ook nu zijn de bonden erg kritisch. Ze beweren dat Aldi de zondagopening wil runnen met een absolute minimumbezetting van 2 mensen. De directie herhaalt wel dat het personeel op vrijwillig basis kan kiezen voor het zondagswerk. In Baskeland, in het noorden van Spanje, zijn 5 politieagenten omgekomen bij een spectaculair verkeersongeval. De agenten waren samen in een minibus onderweg naar een opdracht en botsten op een grote tankwagen. Ze stierven allemaal ter plaatse. De chauffeur van de tankwagen raakte licht gewond. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. Bij een grote internationale operatie tegen illegale streaming zijn 29 mensen opgepakt, ook enkele in ons land. Dat meldt Europol. Na 7 maanden speurwerk zijn 9 misdaadbendes ontmanteld. Ze opereerden vanuit Bulgarije en verdienden miljoenen aan illegale toegang tot film- en tv-kanalen en streamings van sportuitzendingen. 27.000 webadressen zijn verwijderd. Volgens Europol werden de gebruikers ook blootgesteld aan gegevensdiefstal en besmetting met spionagesoftware. Tot 19 graden en regelmatig korte buien. Vannacht nog meer regen. Het noordwesten houdt het iets droger. Minima tot 15 graden. Morgen opnieuw afwisselend opklaringen en buien.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen Bax.

This Old Blue Eyes. En dat was Frank Sinatra in Strangers in the Night. Dat is voor straks. Wij zitten hier nog klaar voor een uurtje Hallo Limburg. Met daarin uiteraard heel veel fijne muziek. En die komt zometeen van Paul Michiels. En het verschil met mijn vriend Jan.

Ja, dat was Paul Michiels, oftewel Polle Pap van Soul Sister in Het verschil met mijn vriend Jan. En verschil moet er zijn, vandaar dat er nu Madame is van Claude Barzotti. MUZIEK

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

vrolijk instrumentaal nummer gemaakt door Herman van Veen en componist Erik van der Wurf. Het heet Op zijn fluitjes, het nummer oorspronkelijk uit de bekende Nederlandse jeugdtelevisieserie Herman en de Zes, maar vooral bij het grote publiek vooral bekend geworden voor de animatie rond Alfred J. Kwak. De melodie werd door Erik van der Wurf gecomponeerd en is door de jaren heen een van de meest herkenbare vrolijke fluitmelodieën uit de wereld van Herman van Veen gebleven.

welgekende plaat Les Poppies. Vorige maand werd de brandweer 254 keer opgeroepen voor brand in Limburg. Dat schrijft het Belang van Limburg en dat zegt ook Karen de Smet van de hulpverleningszone Oost-Limburg. Ja, mei is elk jaar een drukke maand voor de brandweer. Meer dan 8 keer per dag werd de brandweer opgeroepen voor een brand. Het risico op zo'n buitenbrandje en brandjes in de buurt van barbecueplaatsen is groter en er zijn uiteraard ook meer natuurbranden. De hulpverleningszone Noord- en Zuidwest-Limburg zijn er anno 2026 wel niet meer branden dan de afgelopen jaren. Enkel in de hulpverleningszone Oost-Limburg waren er dat een paar meer. Maar er zijn wel 19 meer gebouw- en grote industriebranden geweest. Vorige maand in totaal 36 en de drie grootste waren onder meer bij Moors in Genk, bij Verpakkingen in Harry in Lannaken en dat was ook nog de garagebrand in Genk. Bij die zware branden waren de eerste uren telkens tussen de 70 en 100 brandweermannen actief.

Liedzanger van de mega beroemde CCR, oftewel Creedence Clear Water Revival, dat was John Fogerty in deze center field. Zometeen kijken we even naar het weer voor vanavond en de volgende dagen na deze van Bob Azam en het welbekende Mustafa.

Ja, dat was een Bob Azam en Mustafa. Ja, na alle regen van vannacht trekt er vanavond opnieuw een regenzone van west naar oost over ons land bij minima rond 14 graden. En achter die regenzone verwerken we morgen een reeks buien, soms met onweer, daarbij nog een stevige wind uit het zuidwesten. En met 18 graden blijft het toch wel aan de frisse kant. En ook vrijdag is het wisselvallig, wolken, zonnige perioden, buien, grote kans op een regenboog en ook dan een zonnige 18 graden.

Dat was muziek van Penny McLean, de dame die ook nog zong bij de Silver Convention. Haar solo hit uit de 70s, dat was deze Lady Bump. En nu naar het duo Peter & Gordon en zometeen nog eens een muzikaal feit van deze 3 juni.

Dat waren Peter en Gordon. En op internationaal vlak is deze 3 juni de dag waarop Bob Marley en de Wailers in 1977 hun absolute meesterwerk Exodus uitbrachten. Dit legendarische album markeerde een breuk met de traditionele Jamaicaanse reggae-sound door invloeden uit de blues, soul, funk en rock te integreren. Het album bevat wereldwijde gigahits zoals Three Little Birds, One Love, Jamming en Waiting in Vain. Het tijdschrift Time riep Exodus later uit tot zelfs het allerbeste muziekalbum van de 20e eeuw. En waar dat we deze draaien, getiteld One Love, People Get Ready van Bob Marley en The Wailers.

en triomfeert zoals weleer. Vaarwel Antoon, ik ga nu dood. Het is hard te sterven.

0: ligt in mijn kuil.
1: Dat was Wilferdi hier aan het einde van deze uitzending wat betreft Hallo Limburg. Wij hebben morgen rendezvous tussen 5 en 7. En we gaan er vandaag uit met deze plaat. En dat is The Night the Lights Went Out van de band The Tramps.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Zangeres, presentatrice en voormalig politica Margriet Hermans is overleden. Dat heeft dochter Céline bekendgemaakt. Onlangs raakte bekend dat Margriet leed aan een zeldzame en agressieve vorm van kanker. De behandelingsopties waren zeer beperkt en ze koos nu zelf voor euthanasie. Margriet Hermans had een mediacarrière van meer dan 40 jaar. In de jaren 90 was de naar haar genoemde talkshow een van de grote kijkcijferkanonnen van de openbare omroep. 4 jaar geleden behaalde ze met Lekker blijven hangen nog onverwacht haar grootste succes als zangeres. Een van haar meest gevoelige liedjes was Een vriend uit 1987.

Margriet Hermans was 72. De directie van supermarktketen Aldi zet zijn voornemen door om al zijn winkels in ons land te openen op zondagvoormiddag tot 13 uur. Het heeft de vakbonden daarover nu een eerste keer officieel geïnformeerd. Twee maanden geleden zorgde dat bericht voor veel verzet bij bonden en personeel. Ook nu zijn de bonden erg kritisch. Ze beweren dat Aldi de zondagopening wil runnen met een absolute minimumbezetting van 2 mensen. De directie herhaalt wel dat het personeel op vrijwillige basis kan kiezen voor het zondagswerk. In Baskeland, in het noorden van Spanje, zijn 5 politieagenten omgekomen bij een spectaculair verkeersongeval. De agenten waren samen in een minibus onderweg naar een opdracht en botsten op een grote tankwagen. Ze stierven allemaal ter plaatse. De chauffeur van de tankwagen raakte licht gewond. De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. Bij een grote internationale operatie tegen illegale streaming zijn 29 mensen opgepakt, ook enkele in ons land. Dat meldt Europol. Na 7 maanden speurwerk zijn 9 misdaadbendes ontmanteld. Ze opereerden vanuit Bulgarije en verdienden miljoenen aan illegale toegang tot film- en tv-kanalen en streamings van sportuitzendingen. 27.000 webadressen zijn verwijderd. Volgens Europol werden de gebruikers ook blootgesteld aan gegevensdiefstal en besmetting met spionagesoftware. Tot 19 graden en regelmatig korte buien. Vannacht nog meer regen. Het noordwesten houdt het iets droger. Minima tot 15 graden. Morgen opnieuw afwisselend opklaringen en buien.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: komen veel reacties op het overlijden van Margriet Hermans. Zo reageert Jaak Vermeijre geschrokken op de snelheid hoe alles is verlopen. Voormalig tv-gezicht Johan Verstreken schrijft online dat hij Margriet zal missen. Voormalig Vlaams minister-president Geert Bourgeois zegt dat Vlaanderen een enthousiasmerende vrouw verliest. En ook premier Bart De Wever betuigt zijn medeleven. Hij was destijds haar politieke collega bij de partij ID21. En de Vlaamse tv-zenders hebben hun programmering aangepast met programma's uit een archief. Bijna 7 op 10 van de Belgische bedrijven beoordeelt het economisch klimaat in ons land als negatief, tot zelfs zeer negatief. Blijkt uit een enquête van werkgeversorganisatie VOCA. Die zegt dat de regering de begroting niet mag saneren op de kap van de bedrijven, want die zorgen voor jobs en welvaart, zegt VOCA. De ochtendploeg bij Volvo Car Gent kan straks opnieuw niet aan het werk. Dat komt door de staking bij Plasman, een toeleverancier van Volvo. 4.500 arbeiders zijn zo economisch werkloos. De staking bij Plasman brak uit na het nieuws dat een verwachte opdracht niet meer naar Plasman gaat. De Amerikaanse president Trump gaat in juli naar de NAVO-top in Turkije. 32 lidstaten komen daar samen in Ankara. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio benadrukt dat een hervorming van de NAVO zich opdringt. Trump is al een tijdje kritisch voor de NAVO, omdat vooral Europese landen de oorlog van de Amerikanen tegen Iran niet steunen.
1: Big applause for the winner, the European champion, Demi Vollering.
0: En de Nederlandse Demi Vollering heeft de 5e etappe gewonnen in de Ronde van Italië voor vrouwen. Anna van der Breggen was 2e en blijft leidster. De regen trekt weg bij minima rond 15 graden. Daarna donderdag met buien en onweer en 18 graden. Vrijdag af en toe zon, maar de kans op regen die blijft.

Als ik mijn laatste liedje heb gezongen, dan zakt de vermoeidheid in mijn schoenen. Maar dan krijg ik weer hoop.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens, leukste evergreens.
2: Geniet van je dag, Ludo.
3: Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air, give me all your money.
4: This is the story of my baker.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.